0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spectehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis autsilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime teknikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri